0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina, onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2de plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders Bol heeft het Nederlandse record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden woorden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Eerst een klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts en het hoogtepunt is rond 5:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Lief. Liefie. Liefie. Het is tijd om op te staan. Wakker worden. Rek je maar even lekker uit. En als je nou heel rustig uit bed stapt, dan zet ik de douche vast aan, oké? Kun je nog even verder snoezen in de badkamer?

0: Ja, ik had zoiets van, laten we vandaag eens even lekker beginnen met een heerlijke plaat van Paul Garrick en Don't Shed a Tear. Ja, lekker hè, ja.
1: Het is het begin van je weekend.
0: Dat bedoel ik.
1: Tot 12 uur, Club 10. Met de lekkerste muziek. Peter heeft een lange en de schijf van 5. Presentatie Peter Boer.
0: Ja, dat zei ik al, inderdaad. Goedemorgen, hè. Het is vandaag de legendarische 22-8-2026. Hoezo legendarisch? Omdat zaterdag is, hè. Elke zaterdag is legendarisch. Altijd lekker, altijd gezellig. En het is vandaag een dagje zonder Henk. Die was volgens mij richting Griekenland vertrokken vorige week zondag. In ieder geval, dat heeft hij mij laten weten. En ja, hij is nu nog niet terug. Dus hij zal het ongetwijfeld naar zijn zin hebben daar. Hij is regelmatig even lekker op vakantie. Doet hij goed. Ja, heeft hij ook verdiend. Jarenlang voor gewerkt. En af en toe doet hij nog wel eens wat dingetjes. Dus zover ik begrijp is die man hartstikke druk. Dus nou, hopelijk volgende week wel weer aanwezig. Want dan gaan we natuurlijk weer vinyl draaien. Volgende week is het de laatste zaterdag van de maand augustus alweer. Dus dat betekent weer dat er alleen maar plaatjes gedraaid worden. Nou, vandaag worden er ook plaatjes gedraaid. Maar dat dan weer in het kader van de schijf van 5. Heb je

0: Dus als er nog iemand is die denkt, ik heb nog niet gestemd, kijk even op de diverse platforms. Je kan het allemaal terugvinden via Instagram, is de DJ Peter. Club 10 op Facebook, Merwe TV op Facebook. En natuurlijk ook mijn eigen privépagina, is de DJ Peter, ook op Facebook. En als je daar dan even bij zet wat jouw favoriet is, dan kunnen we eens kijken ja, welke van de vijf het nou gaat worden zometeen na de klok van 11. Dus het is wel belangrijk dat er een winnaar uitkomt. Anders, ja, anders draaien ze gewoon allebei. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hé, hey, we gaan beginnen.
1: Het donderduitje radio. Club

0: je. En dat was Lorde en de Royals.
1: Peter Boer.
0: Ja, een lekkere plaat blijft dat nog altijd. Trouwens ook op vinyl aanwezig. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat we die volgende week nog een keer draaien. Lekker hoor. Hey, voor de mensen die denken van wat is er dit weekend allemaal te doen natuurlijk. We hebben vandaag, of in ieder geval dit weekend, de laatste GP van Zandvoort. De laatste Formule 1 race die in Nederland gereden gaat worden. En gisteren was ik aanwezig bij de... wat was dat? De sprintkwalificatie. Ja, de sprintkwalificatie en de eerste vrije trainingen en de F1 Academy. En wat hadden we nog meer? We hadden ook nog de Porsche Supercup. We hebben ook nog een stukje van de vrije trainingen gezien. Maar voor de mensen die denken van nou, ik ga daar ook naartoe. Ik kan je wel even één ding zeggen. Het is een beetje druk. Dus voor... Dat je denkt van nou, ik ga er even gezellig met de trein toe. Weet je wel, ik kan lekker zitten. Ik wandel even naar het circuit. En ik ga even alles bekijken. Zometeen om 12 uur natuurlijk de sprintrace. Als je denkt, dat ga ik nu doen. Zou ik niet doen. We kunnen wel even kijken. Hebben we beeld met Zandvoort? Ja, als je kijkt even onder in het hoekje voor de mensen die meekijken. Hebben we de webcam van Zandvoort hebben we even in beeld. Nou, laat die net even een stukje van het strand zien. Dus zien we net even niet hoe druk het op de rest van het dorp is. Het is een dorp, hè? Het is geen stad, het is een dorp. Heeft een treinstation met twee sporen. En dan komen dus om de 5 minuten komen daar treinen aan. En dat is gewoon lekker stouwen met z'n allen. Dus ik was gisteren om 7 uur 's ochtends vertrokken. Ik heb, wat hebben we gezien? We hebben een uur vrije training gezien. We hebben een uur kwalificatie gezien. En ik was om 11 uur 's avonds thuis. Voor 2 uurtjes. Maar het was wel weer een belevenis. Gewoon om er lekker bij te zijn. Gewoon even een lekker dagje uit. Ik zou zeggen, als je het niet meer... Of als je het nog nooit meegemaakt hebt. Het is jammer als je het inderdaad nooit meegemaakt zou hebben. En ik kreeg toevallig vorige week de aanbieding van... joh, heb je zin om mee te gaan? En dat was echt wel heel spontaan. Dat ging heel snel. En in één keer stond ik daar dus gisteren. Dus vandaar, was leuk. Nou, zometeen gaan we het ook nog hebben over de schijf van 5 natuurlijk. Wat moet daar gestemd worden? Nou, er moet helemaal niks. Er mag gestemd worden. Het is namelijk een democratisch proces, de schijf van 5. Zometeen meer daarover, na Stevie Wonder.

Zouden alle F1-fans wel willen dat het gewoon bleef zoals het op dit moment was. Ik liet er nog even wat extra beelden bij zien, inderdaad. Vanaf inderdaad dorp Zandvoort, waar op dit moment echt het loopt helemaal vol. Het is lekker druk vandaag. Ik kan zeggen, als je nou uit de trein stapt tot aan het circuit, maar ik denk dat je toch gewoon een uurtje bezig bent, maar dat geeft helemaal niks. Het is gezellig, het is leuk. En ook via Merwe Radio houden we je gewoon op de hoogte van alles wat er allemaal gebeurt in dat kader, zeg maar. De schijven 5, als we het dan toch over competitie hebben. Nummer 1 is voor Lime en Your Love. Behoorlijk opgestemd, kan ik wel zeggen. Jawel, er is sowieso goed gestemd deze week. Elton John en George Michael en Don't Let the Sun Go Down on Me staat momenteel op een gedeelde eerste plaats. Dus de Everly Brothers hebben net zoveel stemmen als Lime gekregen. Dat zijn er 5 vandaag. En dan hebben we op nummer 4 onze Nederlandse productie. Muziek van Doe Maar en Pa, ook 5 stemmen. Ja, het is echt 5, 5, 5 en 9. En 9 stemmen zijn er ook uitgedeeld voor The Golden Earring en A Long Blonde Animal. Dus Elton John, George Michael en The Golden Earring, die vechten nog. Dus welke vind je nou het allerleukste? Dan moet je dat even laten weten via de diverse kanalen. Ik zei het al, Facebook of Instagram.

Ja, dat was een klassiekertje hoor. Hey, het zijn de grootste hits op de zaterdagmorgen. Dit is Club 10. En even kijken. Oh, er zijn ook mensen die op de camera kijken. Dat zie je rood, ja. Ja, ik heb ietsje te veel zon gepakt gisteren op het strand van Zandvoort. Nou ben ik niet echt op het strand geweest, hè, qua zand en zo. Maar op die tribune pak je toch ook wel wat zon mee. Dus vandaar, het is niks ernstigs. Komt allemaal goed. Zo meteen hebben we nog een lange in het kader van Peter heeft een lange. Maxi-single komt er nog aan. Maar eerst...

1987 hadden we het al in de gaten. Het is een beetje een rare wereld. This world is so mixed up. En dat was inderdaad de Timex Social Club. En later maakten ze ook nog Rumours, volgens mij. Maar toen was het gewoon de Social Club. Of de Timex Club. Of, ja, toen was het een, had het net een

0: Het origineel was natuurlijk van een Ghoulis Corporation aan Rock the Boat. En Forrest, die heeft samen met Ben Liebrand toen de tijd de nieuwe versie gemaakt. Maar van het origineel hebben ze zeg maar alle beatjes en dingetjes geknipt om daar een totaal instrumentale versie van te knippen. Toen de tijd ging dat nog niet zo met computers. Dat was gewoon handmatig. En als je dan denkt van wow, we doen even een 8-minuten versie. Ik denk dat hij daar toch wel even een paar weken mee bezig is geweest om alle stukjes aan elkaar te knippen. En dat het toch meters plakband heeft gekost. Dat denk ik. Hey, Nederlandstalige muziek op de radio. André Hazes.
1: Zomaar een plein.
0: Met Gerard Joling.

scoorde André Hazes postuum toch nog een nummer 1 hit. Jaartje of wat geleden, 2016. Even kijken, nee, 2007 was het alweer inderdaad. Met Blijf bij mij. 2016, dat waren deze inderdaad. Ja, die ging ook richting het strand, de zee en de ocean. En die hadden natte cake.

Wordt allemaal live geschakeld hier. Hè? Ik doe alles weer een beetje vandaag. Dus Henk is lekker op vakantie. Die geniet van ja, zonzeestrand in een ander land, zeg ik dan op mijn manier. En mocht je nog willen

Animal, die hebben allebei 9 stemmen. Als er een plaat zometeen 10 stemmen heeft, dan wordt dat natuurlijk de winnaar. Gebeurt dat niet, dan draaien we ze gewoon allebei. Dus je kan ook denken, ik doe lekker niks. Ik hou het zo, want dan hoor ik ze allebei. Ik vind ze allebei leuk, dat kan. Dat mag vandaag. Ja, vandaag mag het behoorlijk...

0: Peter Boer. Club 10.
1: En dat was muziek van George Jones en The Race Is On. Ja, we blijven een beetje in het thema natuurlijk. Hè. Hey, en ondertussen zien we dat het station in Zandvoort lekker overlopen wordt... door

twee platen met de meeste stemmen. En dat betekent dat we ze gewoon allemaal gaan draaien. Ik denk dat ik gewoon lekker stevig begin en die andere de rust erachteraan laat komen. Dat improviseren we zo meteen allemaal hier gewoon live in de club. Dit is Club 10 op Merwe Radio, waar niks vast staat. Alles kan natuurlijk gewoon door de diverse mensen ingebracht worden. Je kan natuurlijk appen, je kan natuurlijk via Facebook Messenger een berichtje sturen. Maakt allemaal niet uit. Laat het allemaal maar weten. Als je daar enigszins invloed op deze uitzending wil uitoefenen. Dat was inderdaad het verhaal. Nou goed, zometeen dus na 11 uur de winnaar van de Schrijver 5. We beginnen met Lime en George Michael en Elton John. Die douwen we er dan wel langzaam achteraan. Hè. Ik zeg tot aan het nieuws. Mooie muziek. Calum Scott, hij is ook aan het dansen.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace en daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: De schijf...

stem hadden gekregen. Dus dat betekent dat we heel snel over gaan schakelen naar die andere plaat die ook zoveel stem had gekregen. Dat was namelijk Elton John samen met George Michael. En we hebben de plaat gewisseld. En dat gaan we gauw beluisteren. Deze heeft ook inderdaad 9 stemmen gekregen. Elton John en George Michael. And don't let the sun go down on me.

al een hit in het verleden met deze enorme fijne deun. Don't let the sun go down on me. En in jaren 90 werd hij nog eens een keer opnieuw opgenomen in de live uitvoering. Inderdaad, met het stemgeluid van George Michael er ook nog eens een keertje bij. Wat een hit was dat toen in ene keer. Dikke nummer 1 hit in de live uitvoering van Don't let the sun go down on me. Evenveel stemmen als de Long Blonde Animal van de Golden Earring vandaag. Er is echt weer heerlijk gestemd. Ik kan merken dat er weer heel veel mensen terug zijn van vakantie. Fijn om jullie er allemaal weer bij te hebben en al die stemmen weer te mogen tellen op de zaterdagmorgen hier voor Club 10. Nou, we zijn nog even lekker bezig, want als het een beetje mee zit, hebben we straks 1 uurtje Arie op de radio tussen 12 en 1. Dus niet tussen 12 en 2, want helaas, Arie die heeft andere verplichtingen vandaag. Dus die kan niet tot 2 uur aanwezig zijn. Maar we zijn nu druk bezig met voorbereidingen voor het 1 uurtje wat we wel gaan doen.

Van een band die helaas niet meer bestaat officieel. Ze zijn gestopt. Maar wat hebben ze ons lekkere muziek achtergelaten, hè? De heren van de dijk, Huub van der Lubbe en zijn mannen. En we gaan het even proberen. Even kijken of dat het wil. Laat het vanavond gebeuren.

Oh, viva la mama. Even wat vrolijke muziek in het Italiaans op deze zaterdagmorgen. Ben je in Italië geweest op vakantie? Kon je even herhalen, herinneringen ophalen? Even lekker terugdenken aan jouw fijne vakantietijd waarschijnlijk daar. Goed. Ga je nog ergens anders heen? Wie weet.

I see you when I get there. Als ik daar kom, dan komen we elkaar tegen. En dat is altijd gezellig. En als we elkaar niet tegenkomen, nou, dan zijn we gewoon alleen op zaterdagavond.

Koek, gauw ouwe hier in deze show. Dit is Club 10 op de radio. Ik ben op dit moment heel druk bezig om een opname van Arie in het systeem te krijgen. Om zometeen tussen 12 en 1 toch Arie de Jager op zender te krijgen. Maar het is me tot nu toe nog even niet gelukt. Dus mocht u denken, waar is hij allemaal zo druk mee? We proberen de lunchbreak in het systeem te krijgen. Zodat u tussen 12 en 1 toch in ieder geval nog het fijne stemgeluid van Arie de Jager op uw radio krijgt te horen. Ja, daar zijn we dus even druk mee. Hey, een lange, romantische, rustige plaat in een 12-inch uitvoering. Ja.

Lionel Richie en de Commodores. En Three Times a Lady. Ik wist niet dat er ook gewoon zo'n mooie, lange versie van was. Zo'n heerlijke, lekkere maxi-single. En ondertussen keken we nog even naar het perron in Zandvoort, waar de treinen aankomen. En nog steeds massa's mensen richting het circuit gaan. Ik heb wel nieuws voor die mensen. Die gaan echt te laat komen voor de sprintrace. Hoor. Dat ga je gewoon echt niet meer redden. Nu heb je nog een kleine 25 minuten. Maar het is echt nog wel een sowieso een stukje lopen. Ik wil zeggen, het is maar 10 minuten lopen. Maar voordat je door alle hekken en controles heen bent. Echt, het spijt me voor die mensen, maar dat gaat het niet worden. Ik heb ook goed nieuws. Arie is er gewoon zo meteen tussen 12 en 1. Ik heb het voor elkaar gekregen. Mine.

hij gaat lekker hoor. Tweede hit alweer in de Nederlandse hitparades. En dat als ik kijk op de klok. Een kleine 10 minuten na 11:30 alweer. En zometeen natuurlijk weer zo'n lekkere gauw ouwe in het kader van een hit in zwart-wit. Hè? Maar nu gaan we nog even richting zon, zee en strand. En dat doen we dit keer met die fijne deun van Splitsing. Peter de Groot-Kormeling en zijn kornuiten. En wind en zeilen.

Ja, wereldwijd kan je luisteren naar Merwe TV. En luisteren en kijken natuurlijk via de webcam en via de website merwetv.nl. En het grappige is, wij brengen jou overal ter wereld de beelden uit Brabant en Zandvoort via de lokale van Sliedrecht.

geworden om nu over te schakelen naar een hit in zwart-wit. Een gauwouwe uit, nou ja, meestal de jaren 50, soms de jaren 60. En ik wil nog wel eens een keer gek doen dat ik het nog ouder doe, maar dat is de geluidskwaliteit natuurlijk niet helemaal meer gered. Dat je zegt van, wat horen we nou precies? Maar toen de tijd waren we daar prima tevreden mee. Hè? Toen vonden we dat al heel wat. Goed, tegenwoordig, we hebben inderdaad een leuke opgepoetste versie gevonden van een hit uit 1958, dames en heren. We gaan terug naar Peggy Lee en Fever.

0: Oh, helemaal van begin tot einde. Deze fever van niemand minder dan inderdaad Peggy Lee.
1: The show with nothing but nonsense. Club 10.

dat was inderdaad Belle Perez uit België. En ja, lekker Spaanse klanken. Heel lekker zomers, hè. Hey, we hebben er nog een paar. Want voordat je het weet is het 12 uur. En dan komt Harry op de radio. Ja hoor, 1 uurtje is die er straks.

0: stress, no stress, beautiful people. Nou, een beetje stress wel hoor. Af en toe dan proberen we wat beelden uit Zandvoort erin te knallen, maar...
1: Peter Boer.
0: Ja, dan komt er ook in één keer reclame tussendoor. Dat moeten we natuurlijk niet in beeld brengen, want we gaan geen reclame uitzenden op dit kanaal. Nou hebben we weer wapperende vlaggies. Ja, leuk. Nou, dat waren tot zover de beelden natuurlijk uit Zandvoort voor wat betreft vandaag mijn bijdrage hier via Club 10. U kunt natuurlijk allemaal zometeen overschakelen, want het is gratis voor iedereen te bekijken op televisie. De kwalificatie hebben we gisteren gehad. Daar was ik bij. Zometeen na 12 uur dan hebben we de gewone sprintrace vanuit Zandvoort inderdaad gratis op alle kanalen waar Viaplay te zien is vandaag. Nou, genoeg reclame voor de Formule 1. 2 uur lang hier in deze show. Laten we nog een plaat draaien. En zometeen voor de luisteraars.

opname in ieder geval in het systeem kunnen zetten. Dus daar ben ik alweer heel trots op dat dat allemaal wel gelukt is. Ik wens u allen nog een hele fijne dag. Volgende week, dan ben ik er gewoon weer. En dan draaien we alleen maar vinyl. Dus alleen maar plaatjes van het zwarte goud, zeggen we dan. Ik hoop dat Henk er dan ook weer bij is. Want die had wel beloofd dat hij inderdaad met het vinyl gebeuren er weer bij zou zijn. Vandaag was hij nog even lekker op vakantie. Ja, doet hij goed. En als u nog op vakantie gaat, leuke dingen gaat doen, weet ik veel wat er allemaal te doen is vandaag in de regio. Misschien heeft Arie daar nog wel wat tips voor u over. Dan hoort u dat allemaal zo meteen wel.

3 minuten en 10 seconden. Dus ik moet heel even 10 seconden volmaken. Want anders hebben we niks tot aan het nieuws. Dat is ook weer zo lullig. Ik zeg fijne avond, fijne middag en tot volgende week. Oh, dit is trouwens ook mooi. Even vermelden. Dit is Andrew Gold en That's Why I Love You.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt, is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht Rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Dit is Merwe Radio. Zet ons aan.

komt uit Den Haag. Er zijn drie stukken doos. Gomp Band. 2009 die opgericht. 2021 begon het succes tijdens het festival. En zowel in Nederland als in Vlaanderen. Je hoorde muziek van de Gomp Band. En de plaat heet allemaal Het Noodgeval. Peter, nog bedankt uiteraard voor de twee uurtjes Club 10 vanuit de Brabo Studio. Inmiddels zijn we overgeschakeld naar een wat andere studio hier in Sliedrecht. De studio in de Griende in Sliedrecht. En ja, de mededeling is eigenlijk dat we vandaag maar één uurtje lunchbreak presenteren. In verband met wat verplichtingen ondergetekend heeft. Dus één uurtje lunchbreak. Komt er bijna niet meer uit, hé. Goedemiddag.

0: 1983 deze muziek alweer. Mink de Vil, rondom de zanger Willy de Vil, opgericht in 1974.
1: Muziek en informatie. Lunch.
0: Je hoorde hem hier in het programma Lunchweek. Hier vanuit de studio, de Griende, hoorde je deze muziek. Wat informatie voor u trouwens. Nou ja, we draaien ook nog trouwens muziek van Jonas Blue en Malief met Age of Desire. Een plaatje uit de hitlijst van dit moment. Wat hebben we allemaal voor nieuws te melden? We zullen eens even overschakelen naar de nieuwsserver. Want Maarten van der Weijden heeft op zijn laatste grote zwemtocht ook onze streek aangedaan. De voormalig Olympisch kampioen kwam donderdagmiddag rond 4:30 aan in Nieuwpoort. Door een grote groep mensen werd opgewacht. Woensdag moest de zwemmer nog uit Vughten zijn zwemtocht onderbreken door misselijkheid en wat buikklachten. Maar donderochtend kon hij zijn tocht voortzetten. In de loop van afgelopen donderdagmiddag was hij dus kort in de gemeente Molenlanden. Hij kwam die middag uit Ameiden. In het hart van Hanningsveld-Giessendam wordt volgende week zaterdag 29 augustus de grootst opgezette zomerse braderie gehouden. Meer informatie zal we ook volgende week vermelden in dit programma. Wie trouwplannen heeft, houdt het bij het bepalen van het budget waarschijnlijk rekening met het aantal gasten, de trouwlocatie en natuurlijk de jurk en het pak. Toch kan ook de gemeente waarin je elkaar het jaarwoord geeft flink verschil maken. Zo betaal je in de gemeente Hanningsveld-Giessendam voor een volledige huwelijksceremonie op het populairste trouwmoment vrijdagmiddag €455. Dat is €113 minder dan het gemiddelde tarief in Zuid-Holland. Dat meldt de website trouwen.nl. Dat wat informatie zat, hè? De gemeente Sliedrecht die gaat wat zuswachten inzetten op het burgemeester Winkelplein. Dit vanwege een toenemend aantal meldingen van overlast door jeugd en jongvolwassenen op het plein. De overlast bestaat onder andere uit luid schreeuwen, hinderlijk gedrag, auto's, scooters, voetballen tot laat in de avond. Zuswachten gaan met de jongeren in gesprek over hun gedrag en hebben een signaalfunctie richting de gemeente en de politie. De gemeente neemt meldingen van overlast serieus en zet daarom de extra zuswachten in op het burgemeester Winkelplein. In de eerste helft van 2026 zijn in Sliedrecht 16 misdrijven geregistreerd voor het rijden onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Dat is een verandering van min 5 ten opzichte van het eerste halfjaar van 2025. Toen er nog 22 werden geregistreerd. Voor meer nieuws kijk even op onze website www.mmwrtv.nl. En heb je nieuws te melden, je mag altijd een mailtje sturen. Dan komt ie weer, het e-mailadres redactie@mmwrtv.nl. Tot 1 uur het programma Lunchbreak. Ik heb leuke muziek meegenomen hier vanuit de studio De Griende. André Hazes, de Nederlandse klassieker. Ik meen het.

het origineel van de Super Kings uit 1966. Deze uit 1982 van de man. Ja. Gelukkig nog onder ons. You Can't Hurry Love. Je hoort de muziek van Phil Collins uit 1982. Deze muziek. Nieuwe muziek in dit programma Lunchbreak. We draaien hem al regelmatig. Morgan Wallen. Be Mine Now.

een van mijn favorieten van dit moment eigenlijk wel, die Morgan Wallen. Een van zijn laatste verschenen singles van deze Amerikaanse country superster. Be My Now heet de plaat. Lunchbreak met de radio. Ik heb nog wat berichten voor u. Het is een beetje behelpen hier in de studio, maar het komt goed. Want in een vijver aan de vijverplatsoen in de Dordtse wijk Dubbeldam is vrijdagochtend overleden persoon gevonden. Het gaat volgens de politie om een 83-jarige vrouw. Hulpdiensten kregen rond 8:30 de melding van de persoon te water nadat een buurtwoner iets in het water zag liggen. We gaan even in de regio, want op de eerste dag van de handhavingsactie op de Merwedebrug zijn 34 boetes uitgedeeld, meldt de Rijkswaterstaat aan de Omroep Brabant. Sinds halverwege juli mogen vrachtwagens en touringcars niet over de verzwakte brug. Maar dat verbod werd dagelijks door honderden bestuurders genegeerd, hè? Voormalig voornamelijk zware voertuigen met buitenlandse kentekens rijden nog over de brug. Die kunnen nog niet worden bekeurd via het camerasysteem van de Rijkswaterstaat. Om het vrachtverbod dat sinds 18 juli geldt ook te handhaven, worden vanaf afgelopen maandag fysieke controles uitgevoerd door de politie en Rijkswaterstaat. Het Nationaal Baggermuseum hier in Sliedrecht is dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Zonder hun inzet wordt het steeds lastiger om het museum open te houden, bezoekers te ontvangen en de geschiedenis van de bagger- en waterbouw levend te houden. Het museum zoekt momenteel baliemedewerkers, rondleiders, supposten, medewerkers voor publieksactiviteiten. Vrijwilligers spelen een onmisbare rol bij het ontvangen van bezoekers, het geven van rondleidingen en het organiseren van activiteiten. Wie interesse heeft om als vrijwilliger aan de slag te gaan bij het Baggermuseum, kan de vacatures bekijken via www.baggermuseum.nl of een mailtje sturen naar administratie@baggermuseum.nl. Straks hebben we nog wat reportages van de streekomroep. Het gaat onder andere over de binnenvaartsector wat het lage water betreft. En we hebben nog een reportage, ja, die komt uit Dordrecht. Het gaat over het sluiten van een modelbouwwinkel daar dus. Maar eerst even nog wat muziek in Lunchbreak, daar zijn we ook voor, hè. Goeie muziek te draaien, een plaatje van The Animals.

0: anders moet ik helemaal naar Gorinchem. En ik vind dit eigenlijk toch de leukste winkel om een modeltrein te kopen.
1: Waar moeten mensen straks nog naartoe om hun treintjes te laten repareren of nieuwe exemplaren te kopen? Want eind dit jaar verdwijnt na 66 jaar deze iconische treintjeszaak in Dordrecht.
2: Omdat het eigenlijk wel tijd is gewoon, vind ik. Ik moet zeggen, ik heb het met liefde gedaan en nog steeds. Want dat, daar ligt het niet aan. Maar vooral de laatste 10 jaar is het gewoon 7 dagen in de week geweest. En dat gaat je op een gegeven moment toch wel een beetje dwars zitten.
0: Heel erg jammer.
3: Ik vind het heel jammer.
1: Uit binnen en buitenland komen honderden treinliefhebbers per jaar naar de winkel voor reparatie, om iets te kopen en om simpelweg even een gesprekje te voeren.
2: Ze komen uit Zeeuws-Vlaanderen, ze komen uit de Achterhoek, ze komen uit Twente, uit Limburg, noem maar op. Uit Frankrijk, België. Ik heb tegenwoordig heel veel Belgen, tenminste heel veel Belgen. Behoorlijke groep Belgen, want de laatste winkel in Antwerpen is een paar jaar geleden ook geslopen. En die mensen wonen waarschijnlijk allemaal boven Antwerpen. En die hebben zoiets, Dordrecht is dichtstbij. Dus die komen hier naartoe.
3: Ik ben ook lid van de modelspeurvereniging in Dordrecht. En voor ons is het ook een gemiste kans. Want wij hadden heel veel spullen bij Jan Kees. Dus wij als vereniging gaan het ook heel erg missen.
0: Het is hier heel erg leuk en gezellig. En dan kom je soms nog wel even wat rails kopen. Voor je baan uit te breiden.
4: Het is ook heel jammer dat die gaan stoppen. Maar ja, uiteindelijk gaan we allemaal stoppen. Hè?
2: Ik heb heerlijke klanten. Dus wat wil je nog meer? Ze hebben het allemaal naar hun zin. Vaak heel veel. De behouders dat we met die winkel bezig zijn. Worden de wereldproblemen even besproken en opgelost natuurlijk.
1: Deze Dordtse treinenwinkel is een van de weinigen in Nederland die aan reparaties doet.
2: En dat doe ik kennelijk goed, want ze komen allemaal terug en ik heb er weinig klachten over.
1: De winkel en het huis erboven staan inmiddels in de verkoop. Maar een overname van de winkel, dat zit er waarschijnlijk niet in.
2: Ja, ik zie ze niet. En ik zie ook eerlijk niet iemand die dat gaat doen. Want je moet er best wel wat geld in steken. En ja, dat is denk ik de grootste nekkenbreker. En begin maar eens een winkel in deze tijd.
1: Tot die tijd kan jong en oud nog langskomen om de mooiste exemplaren te scoren of hun miniatuurtrein te laten repareren.
5: Ja, tot het einde van het jaar is dat in Dordrecht het winkeltje is dat. Ook dat gaat sluiten dus daar in Dordrecht. Heeft u nog wat nieuws te melden? Je mag ons altijd een mail sturen. Dat is redactie@mrtv.nl. En dan wordt hij zo snel mogelijk geplaatst op onze mediakanalen. Dus op alle onze... Ja. Medezenders, laten we het zo maar zeggen. Mediapartners, hè? Lloyd Cole en de Commotions. Een klassieke Midlands Break. En de Rattlesnake.

Ja, muziek van Lloyd Cole en The Commotions. Rattlesnakes. Lunchbreak op Mijn Radio. Het weerbericht altijd rond 12:30 van de Meteo Alblasserdam weerbericht. Vandaag een beetje aangepast, want je kan alleen het weerbericht van vandaag bekijken. Ja, de middag wisselen wolken en momenten met wat zon elkaar af. Er komen enkele buien over ons land heen. Deze nemen later in de avond af en dan wordt het droger. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden. De wind is noord tot noordwestenwind. Waait matig tot zwak. Aan de kust is deze eerst nog af en toe wat vrij krachtig. Meer informatie voor het weer? Kijk even op de website www.mervertv.nl. Of de site van meteoalblasserdam.nl. Van nieuw werk in het programma Lunchbreak. Het komt uit Nederland. Cause I Have Nothing, zo heet de plaat. De nieuwe single van Glennis Grace.

De nieuwe Glennis Kwezelstad en 'Cause I Have Nothing heet de plaat. Nog nieuws uit de regio. Eens even kijken, waar zijn we gebleven wat het nieuws betreft. In de eerste helft van Liedrecht van dit jaar 2026 zijn er 6 auto's gestolen hier in Liedrecht. Dat is fors meer dan in 2025, toen er in dat halve jaar slechts 1 auto werd gestolen. In de maanden januari en april werden 3 auto's gestolen. In ruim 4 van de 10 gemeenten zijn minder motorvoertuigen gestolen in de eerste helft van 2026. Dat meldt het ANP. De bestaande koopwoningen in Sliedrecht zijn in het eerste tweede kwartaal van 2026 opnieuw duurder geworden hier in Sliedrecht. In Sliedrecht stegen de prijzen met 11%. Dat is meer dan het dubbele van het landelijke gemiddelde. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal van 2026 in bijna alle gemeenten duurder. Dat meldt Centraal Bureau voor Statistiek, CBS en het Kadaster gezamenlijk. Gemiddeld waren koophuizen 4,2% duurder in het vorige kwartaal vergeleken met een jaar eerder. Een ander bericht meldt het Algemeen Dagblad, want de Rijkswaterstaat laat er weinig van zich horen en grijpt onvoldoende in bij de afsluiting van de Merwedebrug voor de vrachtwagens. Dan stellen de gemeenten Gorkum, Altena, Molenlanden en de Drechtsteden in een gezamenlijke brandbrief. De burgemeesters willen daar zo snel mogelijk weten hoe Rijkswaterstaat denkt dat het verder gaat met de Merwedebrug. Zeker nu de vakantie over 2 weken voorbij is. We zien nu al problemen ontstaan die we onvoldoende kunnen ondervangen. Vrachtverkeer verdwaalt in onze dorpen en steden. Dat leidt tot gevaarlijke situaties, melden de burgemeesters. Kort berichtje uit Hanningsveld, want de Gino de Mree, 23 jaar oud, heeft op zaterdag 15 augustus in Kalmar in Zweden de Ironman gehaald. Een sportieve prestatie van wereldformaat bestaande uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen plus een marathon lopen van 42,2 kilometer. Ik doe het niet na. Gino, gefeliciteerd. Nou, heb je nog wat te melden? Je kan altijd een mailtje sturen naar onze redactie. En dan wordt het ook geplaatst bij onze mediapartners. De streek komt op vanaf 2028, zoals je weet. Ons e-mailadres is redactie@mervetv.nl. Vandaag dus lunchweek, maar 1 uurtje. We zijn tot 1 uur aanwezig. Tussen 1 en 2 wel lekker non-stop muziek, hoor. Dus blijf lekker luisteren. Even een klassieker. Een disco, 1977. First Joyce.

0: Ja, het komt uit 1977. Deze damesgroep, First Choice. Nummers legendarisch, klassieke disco, veelvuldig gesampled in house muziek deze plaat. Kom uit Philadelphia. En je hoort hem hier op deze zaterdag. 22 augustus, lunchweek met de radio. Vandaag loods ik hem 1 uurtje door de lunch. Muziek en informatie tot 1 uur.
1: Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Met de radio.
2: Dit is Merwe Radio met nu

0: ze komen uit Den Helder, hè? Van Dikhout. De nieuwe single die in 2000 toch is uitgebracht, deze.
1: Dan mijn verlangen aankomt, te veel is niet genoeg. Is niet genoeg.
0: Ja. Te veel is niet genoeg. Een plaatje wat ook in 2000 is uitgebracht. Ja, volgende week doen we gewoon weer de lunchweek na 1 uur. En dit was het programma voor deze zaterdag. Heb ik nog een reportage? Ja, die gaan we er zo even in gooien. Dat gaat over de binnenvaartschippers. Dan moet ik even het juiste nieuws-item openen. De afgelopen dagen vielen een lange tijd eindelijk weer wat regen. Sommige mensen zijn blij, sommige niet. Goed nieuws voor de binnenvaart, want die heeft veel last van de extreme droogte in Europa. Maar maakt één zwaluw nog geen zomer. We zijn echt in afwachting van nog meer water, melden ze. We gaan zo luisteren naar die reportage. Wat mij betreft, volgende week zaterdag ben ik weer aanwezig om 12 uur. Met een nieuwe aflevering van dit programma. Lunchbreak hier op mijn radio. Hey, ik wens je een goed weekend. Straks om 3 uur. Nee, om 4 uur is dat. Ik moet even goed zeggen. Nee, van Wijngaarden met zijn hitmuseum. Tussen 1 en 3 non-stop muziek.

0: en informatie. Lunch.
1: Laat het water maar komen.
2: De binnenvaartsector slaat alarm. Koninklijke Binnenvaart Nederland vraagt zelfs het Rijk om financiële steun, nu door de hevige droogte van de afgelopen maanden veel schepen niet of nauwelijks meer kunnen varen. Want hoe lager de waterstand, hoe minder binnenvaartschepen kunnen vervoeren.
1: De hoeveelheid lading die nog kan worden meegenomen is een beetje afhankelijk van waar de lading voor bestemd is. Is het heel ver in Duitsland of juist wat minder ver? Dat bepaalt hoeveel er mee kan worden genomen. En de grootte van het schip en met name de diepgang van het schip is ook bepalend voor de hoeveelheid. Maar die varieert zeg maar tussen de 15 en de 45%.
2: En ondertussen blijven de kosten voor de schippers hetzelfde.
1: Die schippers die hebben eigenlijk dezelfde kosten, maar diezelfde kosten moeten nu vertaald worden over veel minder vracht. Dus het is uiteindelijk heel veel duurder voor hen ook.
2: Toch zijn er in deze tijden van laag water verschillende verhalen te horen uit de binnenvaartsector.
1: Ik hoor nog steeds grote koppenverbanden die met 1500 ton door het laagste deel van de Rijn heen gaan. Met een diepgang van 1,10 meter. Dan hebben zij 1500 ton bij zich. Ik hoor van schepen die zeggen hele andere verhalen. Schepen die gewoon stil liggen omdat ze bijvoorbeeld vastvaren op de Twentekanalen. Of bijvoorbeeld vastvaren met bouwstoffen over de Schie. Ja, daar is het natuurlijk een heel ander verhaal.
2: Voorheen kwam echt laag water van meer dan 2 weken gemiddeld genomen eens in de 10 tot 15 jaar voor. Dat is nu wel anders, vaker langere tijden van droogte. Dat vraagt niet alleen om roep om economische steun. De binnenvaartsector wil en moet zichzelf ook aanpassen.
1: Met name in de chemie sector wordt wel gebouwd, wordt wel gewerkt aan schepen die wat minder diepgang hebben, die wat van lichter staal zijn gemaakt, die een ander soort voortstuwing hebben.
2: Tot die tijd is het hopen op meer regen, hier en in het buitenland.
1: Wij zijn natuurlijk heel blij dat er hier en daar wat regen valt. Het is nog niet echt heel veel, maar elke druppel is er één, zou ik bijna zeggen. En we wachten nog even op de hoeveelheden die met name vanuit de Bovenrijn naar Nederland moeten komen. En daar is helaas wel een dag 5 mee gemoeid.
0: Voor meer nieuws, zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
7: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op un-bleached.nl.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensibaby babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensibaby babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Heb je genoeg van kleding die je huid irriteert en niet ademt? Ontdek Unbleached, premium ongebleekte polyestervrije dameskleding van 100% natuurlijke stoffen. Puur, rustig en super elegant. Ontworpen in Nederland en handgemaakt voor jou. Shop jouw zuivere look op een-bleached.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de 3e grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio, met nu het Hitmuseum. Yes, sir, boy.

Jullie denken misschien dat ik gek ben, maar ik schaam me niet voor mijn tranen. Hadden jullie ooit een vriend gehad zoals ik, dan zou je weten waarom ik nu zo droef ben. Een vriend, luister maar. Eens maakte hij me wakker toen hij een lawaai op de prairie hoorde. Een kudde dieren rende recht op ons af. Maar hij kwam snel naar mij toe en redde mijn leven. Dat noem ik een vriend, of niet?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het hitme.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is er een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: eigen classics. We draaiden deze plaat 5 jaar geleden echt heel vaak, want we vonden hem zo ontzettend leuk. En nu nog steeds opgerakeld uit de On Fire archieven. We hebben alweer uit 7 jaar te putten, dus dat gaat aardig. Jammer Wokkie, aan het begin van de show, je hoorde How Much I Dance. Going on the air in 5, 4, 3, 2,
1: transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: De nieuwe muziek van Ray Truven, Lemonade, The Studio Killers, Groove Department, M. Rodriguez en nog veel meer. Met andere woorden, ja, een nieuwe On Fire Radio Show is gewoon lachend begonnen, joh. On fire. En je weekend wordt weer gevuld met de vetste nieuwe releases. Zometeen aan het begin van de 2e uur nog een dender in de classic.
1: Erwin van der Vliek is on fire.
0: En we zijn te horen vanaf nu op een legendarisch radiostation. Daarover zometeen weer in die On Fire Radio Show. Eerst maar.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje Bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyphone herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyphone. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio.

0: love your body, your life's a bitch.
1: Dat is even lekker rammen, hè? Nou, zijn we niet vies van, de On Fire Radio Show. Elke week weer een feestje in je weekend. En je hoorde een plaat uit de tijd dat ze allebei nog gelukkig getrouwd waren. En wel met elkaar. Charlotte de Witte met haar ex. Ja, ze maakten samen een remix van The Age of Love. An Age of Love. De best verkopende dansplaat van een paar jaar geleden. Aan het begin van uur 2 van On Fire Age of Love. Dus in de remix van Charlotte de Witte en haar ex. Ah. Going on the air.
2: Brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
1: Met dit weekend nieuwe muziek van de Retriever, Lemonade, The Studio Killers, Groove Department, M. Rodriguez en nog veel meer. En ik heb zo meteen nog een hele mooie verrassing voor je. Ja, dat is een verrassing, dus dat ga ik nu niet vertellen. Want anders

Darren Emerson. Hij maakte zelf een nieuwe versie van Dark and Long, The Dark Train. De grote hit van Underworld uit de jaren 90. Nu in een nieuwe remix, rework. En dat heeft hij zelf gedaan. Die Darren Emerson, hij vindt het nog steeds de rechten over deze

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. Drie mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Start de motor! De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

Heel erg bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan, maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. En Mark met een K, Van Dalen zonder N, hè.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl. Met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulieren...

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Doreen Bouwman met het NOS Journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Zoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek een van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, meldde Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week.